Ik eet de pelle en die eiles welly en hij maakt me altijd sterk. Sweet stelling en gap.